Gooi haar in de boda. Zie dat jaar binnen zoiets. Gooi in de deur daarom. Klaas ik hier nog meteen. Jij wat mis dan aan je man. Moes ik hem aan je bezadig. Meet mij ergens zijn. En eet dus zoiets mensen.